Maar om er nou maar jouw eigen bellen, dat je het onder dat bent. Maar om dat maar wat even vinden. Dat hij er het onder dat bent, je bevindt, ben je. Kom maar weer, goeie, ja, de job op orpen, nu even mami, ben je met mijn taal gewoon. Je bevindt van alle getanilla, nog maar dat programma, hoe ik hoor, goeie, ben je. TCC, we hebben hem ook met wat wangen. Nee, toen ja, toen ga je programma kun je die motor wat op even vind. Qua ook over vinden mag motor bij mij, maar ik ben met wat wangen. Toen veel wangen de regen, maar ja, je vindt je time now, 2 minutes to eight. Once again, welcome to your evening program and welcome to another evening with your 88.6 FM radio Nogalofa, your favorite station. Right here in Bayer Manmadang from Nukalofa. Toi minute uoki he valu, pavar buina noi va mapia mo e fai veni e mag motoro e fai veni vai petu imo e mnaki o ku fai nga mari e ben mego ta pe e tapo to be mo uie fai fini pe vai ben mo tui o ku le rei ben mego ta pe mo e te uaki atu o e ngahi tali ui ben mo e Amanaki be lei me go to be he fini me he the servant be mo fa fi fi ta fi fi he fini